0: centrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

just like a soul.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: lang nog niet.
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Aan de Van Bladerenweg in Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een caravan volledig uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakten de gevel en garagedeur beschadigd door de hitte. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. Niemand raakte gewond en de weg was tijdelijk afgesloten. De minderjarige terreurverdachte die deze week in Alkmaar werd aangehouden, blijkt uit de Rijp te komen. Burgemeester Anja Schouten onderbrak haar vakantie om fractievoorzitters bij te praten. Volgens de gemeente is er geen concrete dreiging. Een wijkteam gaat in de Rijp in gesprek met bewoners. De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het Openbaar Ministerie eist 5 maanden cel en tbs met dwangverpleging voor de gewapende overval op frietzaak De Vlamink in Alkmaar, gepleegd in mei vorig jaar. Onderzoek toont psychische problemen bij de verdachte aan. Hij zelf wijt zijn gedrag aan drank- en drugsgebruik en hoopt op geen tbs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïnekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
1: Voor de kust- en duinstreek.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen lieve mensen, het is weer de eerste zondag van de maand en dan kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Dit wordt uitgezonden door Radio 80. Mede namens de technicus Willem van der Helm heet ik u van harte welkom. Samenstelling en presentatie Evert Spee. Het thema voor deze morgen is Waar schijnt de zon? Schreef, de zon staat erboven. Toe, blijf nog even schijnen, zon. Nu hier zit in het gras. Ik zit vandaag de eerste keer hier buiten zonder das. Jouw glorieuze warme gloed, je gouden stralenkrans, het doet mijn oude hart zo goed. Het is alsof van binnen dans. We gaan luisteren naar de Clarionzingers, die gaan voor ons zingen. Sanctus, sanctus, heilig, heilig, heilig.

Ik heb laatst een prachtig mooi boekje gekregen van Toon Hermans. En er staan in 80 gedachten. Eén heeft u zo net al gehoord, de zon. En nu het volgende heet Zoektocht. Ik heb gezocht, gevonden en verloren. En weer opnieuw gezocht, totdat ik het weer vond. Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren. En voor wie zoekt is op de dag de cirkel rond. Henk en Rende Brouwer en Thijs Verleer gaan voor ons spelen. On riponds à mes tendresse.

Op pagina 17 van het boekje staat: On. Als ik door de duinen fiets, denk ik vaak: er is geen niets. Want ik zie in alles iets. Als ik door de duinen fiets, zie de wind, de zee, de zon. Zie de zin en zie de on. Wij gaan luisteren naar Marjolein Koetsier en de Kraaienzingers. Die gaan voor ons zingen Laudate Dominum.

gaan zo dadelijk luisteren naar Frans Liszt. En die is geboren in 1811 en leefde tot 1886. Hij heeft vele mooie werken geschreven. Vooral in de jaren 1838 tot 1847 concerteerde Liszt op belangrijke podia in Europa. En steeds met groot succes, ook financieel. Liszt gaf na 1847 nog uitsluitend concerten ten bate van liefdadigheidsdoelen. Pas vanaf dat moment ontwikkelde hij zich tot een van de meest vooraanstaande componisten van zijn tijd. Bijvoorbeeld toen hij de Hofkapel in Weimar 1848-1859 was. Ook als dirigent maakte hij zich buitengewoon verdienstelijk voor bijvoorbeeld de opera van collega's als Schumann en Wagner in première te brengen. Rond Liszt ontstond een groep componisten en schrijvers die bekend werden als de Nieuwe Duitse School en vele concerten en muziekfeesten organiseerden. Het Neue Zeitschrift voor Muziek was hun lijfblad. Wij gaan nu luisteren naar Liszt en die gaat naar een stuk van Liszt wat gespeeld gaat worden door het orkest onder leiding van de heer Büttner, solist op piano Arthur Pizarro, en het heet Andante Sostenuto Quasi Adagio.

Huib Oosterhuis heeft zeer vele liederen geschreven. Er is ook een prachtige cd van hem uitgekomen, die als titel heeft Zolang er mensen zijn. Een van de liederen die hij geschreven heeft is Licht dat ons aanstoot. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Voortijdig licht waarin wij staan. Koud, één voor één en ongeborgen. Licht overdekt mij, vuur mij aan. Dat gaat voor ons zingen de Amsterdamse Studenten Ecclesia onder leiding van Herman Rauw.

Wij gaan zo dadelijk luisteren naar de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van Ger Bertenhuis. De Marinierskapel der Koninklijke Marine is het imposante visitekaartje van de Koninklijke Marine. Het orkest werd opgericht op 1 augustus 1945. De kapel is een professioneel militair harmonieorkest, qua patet orbis, zo wijd de wereld strekt. De lijfspreuk van het Korps Mariniers geldt zeker voor de Marinierskapel. Het orkest concerteerde onder andere in Indonesië, de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Canada en bijna geheel West-Europa. Wij gaan luisteren naar de feestouverture Opus 96, die geschreven is door Dmitri Shostakovich, bewerkt door W. Petrov.

Op pagina 24 van Toon Hermans boekje staat zondag. Ik herinner me zo goed, je had het me beloofd. En wat je had gezegd, dat danste door mijn hoofd. Je nam mijn handen in handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Dan zijn de dagen lang, als je ongelukkig en ongeduldig bent. Ik zag het telkens weer, dat tedere moment. Je nam mijn handen in je handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die ene kleine zin, die hoorde zo bij jou. Ik wist al ogenblikkelijk dat er iets gebeuren zou. Je nam mijn handen in jouw handen en toen zei je, zondag ben ik bij je. Die zondag was zo mooi. Het was de zondag van mijn leven. Die zondag was zo mooi. Zo'n zondag is maar even. We gaan luisteren naar het Aalsmeers Jeugdkoor onder leiding van Yvonne Keizer. En die gaat voor ons zingen. Donna Nobis Pacem.

Ergens daarboven blijven. Ik heb het leven niet bespied. Niet tegen het licht gehouden. Ik danste wat en zong een lied. En als ik mijn handen vouwde, werd wat gebroken, was weer heel. En ik kon weer liedjes schrijven. Ik bad dan, Heer, ik weet niet veel. Maar laat het maar zo blijven. De Koninklijke Militaire Kapel gaat voor ons spelen. The Day You Sang Is Song.

Lieve kracht, wie was het die de zon verzon toen de allereerste dag begon? Die sterren aanstak voor de nacht, het eerste vlokje sneeuw bedacht. Wie blies de wind zijn adem in, gaf mens en dier hun wezen? Wie schreef de teksten, welke pen, voor middels en voor mezen? Je voelt als iemand huilt of lacht, of als de regens zingen, dat zich een grote lieve kracht verbergt in alle dingen. Jezus zal heersen waar de zon, en samen in de naam van Jezus, massale koorzang onder leiding van Quintus Zwart.

Ons thema was: waar schijnt de zon? Toon Hermans heeft er ook zoiets van gemaakt. En daar staat boven: opkomen. De zon komt 's morgens op. Ik 's avonds. En in mijn bijna lachwekkende kleinheid doe ik toch nog mijn best om iets van de warmte uit te stralen. De Koninklijke Militaire Kapel gaat opnieuw voor ons spelen Royal Fireworks overturen van George Friedrich Händel. Bewerking Hamilton Hertie en W.J. Duhort.

Helaas zijn we weer bijna aan het eind van het programma gekomen. Zo dadelijk zullen de gezamenlijke koren zingen onder leiding van Sander Marion de finale. Wij hopen dat u het plezierig heeft gevonden. En als u een lied of een bepaald stuk muziek zou willen horen of willen bestemmen voor een ander, dan kan dit. Even een kaartje sturen naar Evenspeellangerijn 14 in Bergen. Of even bellen 589-7571. Mede namens de technicus Willem van der Helm wensen wij u nog fijne zondag. Zij die ziek zijn of bedroefd wensen wij veel sterkte toe de komende maand. En zij die op vakantie gaan, een hele fijne vakantie gewenst. Een hartelijke en een muzikale groet van ons beiden.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: Q-music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten, hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog, doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: We zijn hier bij elkaar in de pastorie van de Willy Brotherskerk in Heiloo.
1: Ja.
0: En ik heb de eer om met Steve Purperhart te gaan spreken. En de achternaam Purperhart vind ik iets heel bijzonders. Mm-hmm. Misschien kan je daar ons iets over vertellen.
1: Ja, de naam Purperhart is een Surinaamse naam, een gewone Surinaamse naam. Net zoals je in Nederland de Janssens hebt, zo heb je ook de Purperharten. Het is een vrij algemene naam. En de naam Purperhart is van een boom, hè? Purperhart, hout. En waar het mee te maken heeft, weet ik niet. Maar het zou kunnen dat in de streek waar mijn voorouders vandaan kwamen, alleen maar die boomsoorten voorkwamen. Maar hou me dat in goede.
0: Okay.
1: En het is een hele mooie boom met een hele mooie, diepe, warme kleur. Duurzaam, zeggen ze. En stevig. En daar hou ik ook van. Ik hou van die boomsoort voordat ik al wist dat het de naam Purperhart droeg.
0: Kijk,
1: eigenlijk.
0: Dat is mooi.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En is het ook gebruikt om zeg maar mee te bouwen of dat je weet of om te verbouwen bijvoorbeeld?
1: Om te bouwen, zeker voor meubels geloof ik zeker. Ik heb zelf, toen ik diaken gewijd werd, heb ik een kaars gekregen. Met de datum van mijn diakenwijding enzovoorts. Maar de kandelaar is gemaakt van purperharthout. Dus,
0: het is ook hardhout. Ja,
1: het is hardhout,
0: ja,
1: stevig.
0: Oké, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Nou, prima. Ik hoor het woord diaken ook al noemen.
1: Mm-hmm.
0: En diaken komt denk ik van diakonos. Het is een Grieks woord, had ik begrepen.
1: Mm-hmm.
0: Dat heb ik even opgezocht. En het betekent dat je toch een dienend bent. Dat je zeg maar dus... En vooral voor mensen die... Of voor misschien wel meer in het leven...
1: Mm-hmm.
0: Waar het nodig is, laat ik het zo even zeggen.
1: Ja.
0: Kun jij een beetje beschrijven wat de taken zijn van een diaken?
1: Een diaken die assisteert sowieso in de liturgie. En als taak heeft hij om het evangelie te verkondigen in de eucharistieviering. Hij assisteert de priester. En hij heeft ook een dienende taak naar de gemeenschap toe. Dus in de zin van niet speciaal liefdadigheid, maar aanwezig zijn, in gesprek gaan met de mensen. De mensen opvangen en het geloof verkondigen op die manier. Dus dat is die dienende taak van de diaken. Je dient God in de liturgie, je assisteert de priester en je dient de mensen, het volk van God.
0: Ja. Dat lijkt me een omvangrijk geheel. Het is best wel heel, heel breed.
1: Het is heel breed, ja.
0: Ja, heel breed,
1: dat klopt,
0: zeker.
1: Dat klopt.
0: En als je het hebt over de gemeenschap,
1: mm-hmm.
0: en ik noem even gemeenschappen, want eigenlijk zie ik het natuurlijk in verschillende plekken. In Limmen, in Heiloo, in de Egmonde.
1: En Akersloot.
0: Nog even vergeten bij, heel belangrijk. Ja, dat is echt, moet je wel iedereen noemen, anders dan gaat het natuurlijk ook niet helemaal goed. En zijn er voor jouw gevoel daar veel verschillen in wat je doet in die gemeenschap? Of is er in de gemeenschap meer aanwezig en meer vragend als het gaat om jouw diaken zijn of dan de andere gemeenschap?
1: Ik ben voornamelijk in Heiloo. Daar heb ik de meeste diensten. En in de andere gemeenschappen ben ik daar iets minder. En de vragen, het zijn wel dezelfde vragen. Of het nou om uitvaart gaat, of het nou om een gesprek gaat. Of de liturgie. Zeg maar ik ben meer in Heiloo. En de een vraagt meer dan de ander, weet ik niet.
0: Nou, meer of minder, maar misschien anders. Misschien een ander soort...
1: Nee, niet anders. Niet anders.
0: Mooi woord, een andere vibe, dat soort dingen. Maar...
1: Er is sowieso een andere vibe. Hè? En Heiloo kennen de mensen mij meer, ook vanwege de abdij. En ze kenden me nog toen ik nog monnik was in de abdij. En eigenlijk overal. Maar elke kerk heeft zijn eigen, inderdaad, een eigen manier van omgaan met liturgie, omgaan met elkaar. En in die kleine, in die dorpen zoals Akersloot of Limmen, zijn de mensen misschien wat hechter. En dat geldt ook voor Egmond aan de Hoef, maar het is toch een andere vibe. Hè? De ene doen meer, of vragen je meer aan Gods dienst, hè, dan de andere.

0: Ja, we hebben het ook over de schepping en over geloof en de schepping.
1: Mm-hmm.
0: En wat die twee met elkaar eventueel te maken kunnen hebben. Dus hoe wij als gelovige mensen
1: mm-hmm.
0: om kunnen gaan met wat er in de natuur is, wat er leeft en groeit enzovoort. Heb je daar een gedachte over?
1: Als je het over schepping hebt, dan is de schepping door God geschapen. Dus de schepping draagt, of God draagt de schepping. Dat wil zeggen, als God de schepping draagt, wil zeggen dat de aanwezigheid van God in de schepping herkenbaar is of kenbaar is. En dat betekent dus, zoals in Genesis 1, God heeft het beheer van de schepping aan de mens gegeven. Betekent dat wij dus op onze beurt nu ook op een goede manier voor de schepping zorg moeten dragen. Dus we moeten gaan richting de schepping ook bezielen met de kracht die wij van God hebben gekregen. Dat wil zeggen dus duurzaam omgaan met de schepping. En ik ben heel blij met de jeugd of met de generatie van nu die aandacht hebben voor het klimaat. Daar ben ik echt heel blij mee dat zij daarvoor opkomen. Want het is ons geschonken. Het is God heeft het aan ons geschonken, opdat wij in vrede kunnen leven in de schepping. We hebben allemaal een plek in de schepping van God. De schepping zie ik

0: Als het ware als een grote tuin van God waarin wij mogen leven. En de oceaan als het ware het aquarium van God waar wij ook van mogen genieten. Dus alle reden daartoe om behoedzaam, voorzichtig, met aandacht met de schepping omgaan. En net zoals wij aandacht voor elkaar moeten hebben, zo zou het ook gaan met de schepping.
1: Ja, mooi. Heel mooi gezegd. En kan jij ook vanuit je positie, vanuit je diaconiek, zeg maar, mm-hmm. kan je ook dan mensen daartoe inspireren? Of op welke manier doe je dat?
0: Inspireren, ja. Niet zoals de klimaatactivisten dat doen, maar toch op een andere manier. Hè. Dus in het pastoraat, zeg maar, in de liturgie, aandacht geven aan de liturgie, aan de mensen met wie je te maken hebt. En laat dat een inspiratie zijn van hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe we met de natuur omgaan.
1: Ja. Dat zou wel erg mooi zijn. Ja. Ja, zeker. Ja. Als het effect heeft.
0: Ja.
1: En wat je zegt, jongere mensen, mm-hmm. die zijn zich dat heel erg bewust.
0: Ja.
1: En die proberen ernaar te leven. Ja. Veel meer dan mijn generatie deed of doet misschien zelfs wel. En wat merk je daarvan bij die jongere generatie? Behalve hun aandacht voor het onderwerp, merk je ook in hun gedrag echt iets anders? Of zeg je van nou, dat gaat een beetje ver?
0: In het gedrag, dat weet ik niet. Ik heb het nog niet echt bestudeerd. Maar het feit dat ze daarvan bewust zijn, dat ze daar ook dat ook doorgeven aan anderen die na hun komen, je zou kunnen zeggen dat dat echt een voorbeeldig gedrag is. Hoe om te gaan met de schepping. En wat ik daaraan wil koppelen is toch ook dat er heel veel jonge mensen dit willen toetreden tot de kerk. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Hè. Wie weet is de natuur een soort ingang, hè? Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Dus als ik zou zeggen van nou, of ik dat in hun gedrag zie, dan zou ik zeggen ja, ik zie dat ook in het gedrag van de jonge mensen.

0: En Steve, we hebben het gehad over jongelui... Mm-hmm. Die waarschijnlijk weer belangstelling hebben voor geloof en voor christen zijn. Mm-hmm. Zijn daar tekenen voor jou van in deze omgeving? Of wat zie je hiervan?
1: Tekenen daarvan heb ik nog niet echt gezien. Nou ja, jawel. Ik zie jonge mensen wel in de kerk komen. Maar nog niet echt dat ze regelmatig komen of dat ze een gemeenschap willen opbouwen. Maar ik denk zelf dat zij ook de aandacht nodig hebben. Hè? Want we zijn nu meer gespitst op de mensen die vaker komen, de ouderen. De mensen die iets doen, de vrijwilligers enzovoorts. Maar ik denk dat we als kerk ook ruimte mogen maken voor nieuwe mensen die de kerk willen, die deel willen uitmaken van onze kerk, die gemeenschap willen zijn. En ik denk dat die wel op een speciale manier of op een andere manier benaderd moeten worden. Dat signaal moeten wij zelf afgeven van wij staan open, wij zijn bereid. Of wij willen met jullie verder, hè, om samen kerk te zijn. En ik denk dat ons de volgende stap moet zijn. Openstaan voor nieuwe gedachten, nieuwe ideeën. Die nieuwe mensen brengen. En ook zoeken naar de taal. Want taal is heel belangrijk. Hè? Ons kerk zijn, we hebben eigen taal, eigen kerkjargon. En... de mensen van deze tijd spreken ook een andere taal. En als wij op hetzelfde niveau met hun kunnen spreken in hun taal, denk ik dat wij daar veel verder kunnen komen. Want de aandacht is er. Als ik kijk in Amsterdam, bij de Chrisma-mis heb ik heel veel jongeren gezien die zich die tot de kerk wilden toetreden. Er is toch wel iets gaande, iets waar wij zelf... die wij zelf niet in de hand hebben. Ik zeg dat het werk van de geest is, van de Heilige Geest. En zo zie ik dat. En de geest waait overal. En ik denk dat die geest ook hier waait. Dus vandaar dat ik in het nieuwe parochieblad... heb ik iets geschreven over de missionaire parochie en hoe wij kunnen beginnen. En wat ik merk is dat wij als kerk... we hebben heel veel vrijwilligers. Mensen, hele lieve mensen die de kerk dragen. Die van alles willen doen. Maar er mag toch wel iets meer bij. En dan bedoel ik meer gebed. Gebedsgroepen. Dingen die er vroeger in de kerk waren. Die deze kerk had. Maar die allemaal verwaterd zijn. Dus denk ik van ja, als wij mensen willen bereiken, mogen we daar ook weer voor openstaan. Want de jonge mensen, die zoeken naar van wat beweegt mij en wat drijft mij, wie ben ik. En dat kan gezocht worden binnen de kerk, binnen het gebed. En ik vind dat een goede start, dat de kerk open mag zijn, ruimte mag bieden aan mensen die willen beginnen met een gebedsgroep. Om te bidden voor alles, voor zichzelf, voor de wereld. Om zoiets te beginnen dat het van binnenuit leeft.
0: Ja, ik vind het heel erg mooi wat je nu vertelt. Ik hoor je zeggen de Chrisma-mis in Amsterdam.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Kan je daar een beetje beschrijving van geven wat daar dan zo aansprekelijk is voor jonge mensen?
1: De Chrisma-mis, nou, dat is een mis die altijd één dag voor Witte Donderdag gevierd wordt in de kathedraal. En dan worden alle oliën voor het komend jaar gezegend. Dan heb ik het over olie voor de geloofsleerlingen, voor de ziekenzalving en voor de wijdingen. En dat is een kerkelijke gebeuren, zeg maar, een traditioneel gebeuren. En daar komt de hele kerk bijeen eigenlijk. Hè? Daar komen bijna alle priesters, alle diakens, alle mensen in de kerk werken. Om daar getuige van te zijn dat de olie gezegend wordt. En daar samen te bidden voor dat die olie dat het zegen mag brengen. En de jonge mensen die ik sprak, die zien daar toch iets van de oude kerk. Dus aanhalingstekens terug. Die zien... Dat er nog bestaat. Hè? Dat bestaat er al heel lang, deze traditionele zegening van de olie. Het gaat eeuwen terug. En dat is gelukkig behouden gebleven. En dat brengt de kerk ook samen. En ja, dat spreekt de mensen aan. Om, ja, ja. om daar aan publiek in grote getalen een getuige van te zijn. En wat ze daar ontvangen hebben door te geven in hun eigen kring, zeg maar.
0: Oké, oké. Okay. Is dat ook een beetje zo dat de jongelui ook weer meer houden van de oude muziek? Van de Gregoriaanse muziek? Of zeg je van, nou, dat heb ik niet echt gemerkt nog?
1: Nee, ik heb dat niet echt. Ik kan het niet echt met zekerheid zeggen. Het verschilt. Hè. Je hebt een groep die van gewone Nederlandse muziek houdt. En je hebt een andere groep jongeren die echt ook van Gregoriaans houden. Omdat ze het idee hebben dat dat is de eerste taal van de kerk, als het ware. En ze willen terug naar dat mysterie. En dat vinden ze via die taal van het Latijn.

0: Ja, ik heb daarnet even het woord mystiek gehoord. Het mysterie. En inderdaad, het schijnt dat jongelui nu, en sowieso denk heel veel mensen, waaronder ik zelf natuurlijk ook, toch vaak bezig zijn met het mysterie van het leven. Mm-hmm. Van de dood, van nieuw leven. Maar ook van geloven en van God. Ja, misschien kan je daar ook je licht over doen schijnen in dit gesprek. Mm-hmm. Steve.
1: Ja, het mysterie van het leven. Ja, kijk, wij weten niet alles. Hè? Daarom geloven wij in God. Wij geloven wat de schrift ons zegt over Jezus. En de kern van ons geloof is natuurlijk de verrijzenis van Jezus. Hè? Want wij, en daar geloven wij in, hè? Dat wij met hem verrijzen. Dus dat hij ons meetrekt. De verrijzenis in, dat is de kern van ons geloof. Maar het is niet iets wat wij zomaar kunnen geloven. Dus voor de menselijke logica is dat niet te begrijpen. En dat is toch het mysterie van God waar wij deel van willen uitmaken. En hoe doen wij dat? Wij doen dat middels het geloof. Middels wat Jezus ons leert. Hè? Een leven van liefde. En misschien wat Toon Hermans ook zong, ik heb het leven lief. Hè? En daar in de diepte het leven lief hebben. Jezelf, de mensen, de schepping lief hebben. En binnen die context en binnen het leven in de kerk zoek je de verbinding met God. Hè? En de verbinding met God kan uitlopen tot een mystieke verbinding. Hè? Zoals Teresa van Avila. Die had toch een soort vereniging met God op een hele diepzinnige manier die niet voor iedereen is weggelegd. En tegelijkertijd zegt onder andere Teresa van Avila en vele mystici dat mystiek zich ook in het dagelijkse plaatsvindt in de vereniging met God. Vaak niet merkbaar, hè? Het gaat niet om dat je hemelse visioenen krijgt en allemaal beschouwingen. Maar in het dagelijks leven, de omgang met elkaar, daar is al iets van een mystiek gaande, een vereniging met God. Want je doet dat, je gaat op een goede manier met mensen om, een christelijke manier. En dat is allemaal ingegeven door God, geloof ik. En die ingeving, als je daarmee verenigt, verenig je je zo met God. En in het alledaagse is God herkenbaar in hoe je met jezelf en met anderen omgaat. Daar is al een mystiek gaande, een verbinding met God op een hele innige manier. En je merkt dat misschien niet eens. Hè? Want wij verwachten van mystiek, tenminste ik dacht dat vroeger dat je allemaal visioenen moest krijgen en om met God verbonden te zijn. En dat hoeft helemaal niet. Dat is misschien helemaal niet zo. In het alledaagse, het gewone, is God te vinden.
0: Ja, het is alleen misschien voor veel mensen toch nog wel moeilijk om dat dan te zien. Om dat dan te voelen, te merken. En dat is misschien waar je alert moet worden. Wat jongelui ook weer willen.
1: Klopt.
0: Zou dat kunnen?
1: Dat zou kunnen. Kijk, en inderdaad, wij mensen willen iets voelen. We willen iets tastbaar hebben. Iets ervaren. En ervaren kan ook fysiek en geestelijk. Maar God werkt op zodanige manier, denk ik, dat wij het soms niet merken. En de vele mystici zeggen dat. Teresa van Avila, die zei dat ook. Speciaal voor haar medezusters, die net zoals Teresa misschien ook open wilde staan voor visioenen en hemelse beschouwingen. Maar Teresa zei, nee, God vind je ook tussen de potten en de pannen. Dus ook in het alledaagse, het gewone. Daarin die aandacht geven aan wat je doet. En je op die manier je verbinden met God. En daar is ook al sprake van een vereniging met God. En de jonge mensen die hebben daar misschien nog meer ideeën. En misschien ook hebben heel veel gelezen. En die verlangen naar dat mystieke, die misschien niet voelbaar is of merkbaar is, maar wel aanwezig is. En juist die aanwezigheid, denk ik, maakt dat zij verlangen naar, ik heb een verlangen naar God, hoe zou dat zijn? Ik verlang om samen te zijn met mensen, samen God te bezingen. Ik voel misschien iets, maar wat het iets is, weet ik niet. Maar ik vermoed dat God is. En dat was mijn gedachte toen ik echt helemaal in dit leven trad. van ik wil dichter bij God zijn, ik wil zijn liefde ervaren in mijn leven. En ik vermoed dat dat bij jonge mensen ook zo werkt.

0: Ja, ik heb hier een korte tekst van Teresa van Avila. We hebben het dus al verschillende keren genoemd bij het vorige item. Die tekst luidt: God wordt het geven nooit moe. Zijn barmhartigheid is onuitputtelijk. Laten wij dan ook nooit moe worden ze te ontvangen. En nu wil ik iets vragen over het woord ontvangen. Ik denk dat ik onder andere ben er niet zo goed in. Echt niet hoor. En ik denk dat heel veel mensen zeg maar eerder willen hebben, willen pakken, willen, nou, in plaats van ontvangen. Kan je daar eens een keer wat over zeggen?
1: Even kijken. Ja, inderdaad. God wordt nooit moe. En Jezus heeft dat ook gezegd in het evangelie. Hè? Mijn vader is dag en nacht aan het werk. Ik dus ook. Dus hij blijft geven. En Teresa zegt van nou, wij mogen leren te ontvangen, begrijp ik. Hè? Dat is de tekst. Hè?
0: Laten we dan ook nooit moe worden,
1: om te ontvangen.
0: Om die barmhartigheid van God te ontvangen.
1: En ja, over het woord ontvangen. Ja, hoe versta ik dit ontvangen? Ontvangen als ontvankelijkheid voor de gave van God. Hè? Ontvankelijkheid voor dus die barmhartigheid die wij van God krijgen, daar ook open voor staan voor zijn woord, hè, voor wat hij ons leert. In die zin versta ik ontvangen. En jij had het over bezitten. Hè. Wij willen graag dingen en wij nemen het in bezit in plaats van ontvangen totdat wij het zelf gekregen hebben. Het is des mensen om te willen. Hè. Wij willen heel veel, we willen dat we het goed hebben. En we denken ook aan onszelf. En volgens mij is het helemaal niet verkeerd om iets te willen, om iets te hebben. Hè? God heeft heel veel gegeven als je de schrift naloopt vanaf het Oude Testament. God heeft altijd bezit gegeven. Hè? Abraham heeft zoveel land en vee gehad. En God geeft een overvloed. Hè? Jezus zegt dat ook. De kwetsbare mensen, hij geeft hun zijn liefde. De verlamde man, de blinde man, de melaatse. Dus God geeft er overvloed. En ik denk dat wij die kunnen ontvangen als wij sowieso open voor staan. Als wij ons minder laten afleiden door niet te hebberig te zijn. Hè? Dus ik denk dat je daar een beetje op doelt. Als we daar even stil bij onszelf staan en gaan luisteren wat wij echt nodig hebben, denk ik dat wij meer van Gods genade kunnen ontvangen, meer kunnen toelaten. We overschreeuwen onszelf met bezit, we willen dit en dat en zus, en ik ook, en we willen heel veel, en soms dan missen we eigenlijk wat God ons wil geven, of tenminste wat hij geeft. En ja, dan is dat heel jammer dat wij dat missen, dus. En terecht zegt Teresa van ja, laten wij daar ook meer open voor staan. De aandacht geven voor de gaaf. Geef aan wat wij van God ontvangen. En dat kan al in hele kleine dingen. Of het nou de aandacht is die iemand jou geeft. Kleine dingen die je toevallen in het leven. Een goed gesprek of iemand die de deur openhoudt. Dat zijn allemaal kleine geschenkjes, kleine genade. Dingen die je toevallen.
0: Ja, en daar kunnen we ook heel dankbaar voor zijn dan.
1: Precies.
0: Want dankbaarheid is ook een heel fijn ding, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Sugar Bites.

U eeuwige, die ver weg zijt en ongezien. U komen toe mijn zwijgen en mijn lied. Alle verlatenheid en drift, mijn honger, mijn verlangen. Want gij zijt God, u komt het toe alleen. En niemand in verdriet, in vrede, is bij machte u te noemen. Onuitsprekelijk zijt gij en goed. Goed is de hand die alles heeft geschapen. Onzegbaar goed is onze broeder zon die elke dag maakt dat het dag is, die doorschijnend mooi van licht en krachtig is, die ons met blindheid slaat, overweldigt, troost, opvrolijkt, levend maakt. Ook goed en mooi is zuster maan met al haar sterren die gij van hemel hebt gemaakt. En goed als gij is broeder wind met al zijn wolkenvelden en goed weer, slecht weer en de lucht waarin wij leven, nietig en gelukkig. Gezegend is uw naam om zuster water die nuttig is en nederig, kostbaar en zuiver. Om broeder vuur die in de nachten brandt, lachend, robuust en ongewis. Om onze zuster moedertje aarde, die de voeten draagt, die ons bestiert en alle soort van vruchten en kruiden geeft en bloemen fonkelend. Gezegend onbegrepen zijt gij, onvolprezen, om alle die ter wille van uw liefde meedogend zijn, die alle ziekte, alle dorst verduren. Gezegend zij die het uithouden, ongekroond in deze wereld, zult gij hen kronen. Vervloekt en onbegrepen zijt gij en gezegend, om onze zuster de dood van het lichaam. Geen levende ziel die ooit haar kan ontvluchten. Gezegend zijn alle die zoeken naar u. De tweede dood zal hen niet overkomen. Dag mensen, zegent en gedenkt uw God en Heer. En dankt hem en dient hem in deemoed.

Het carillon. Ik zag de mensen in de straten. Hun armoe en hun grauw gezicht. Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht. Want boven in de klokkentoren, na het donker bronzen uren slaan, ving over heel de stad te horen de bijaardier te spelen aan. Valerius, een statig zingen, waarin de zware klok bewoog. Doorstrooid van lichter sprankelingen, wij slaan het oog tot u omhoog. En één tussen de naamloos velen, gedrongen aan de huizenkant, stond ik te luisteren naar dit spelen, dat zong van mijn geschonden land. Dit sprakeloze samenkomen en Hollands licht over de stad, nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter lief gehad. Van Ida Gerhard uit oorlogsjaar 1941.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: ANWB Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heilo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. GGD Hollands Noorden heeft 2025 afgesloten met een tekort van bijna 1,5 ton. Dat kon worden gedekt uit algemene reserves. De gezondheidsdienst kampt met stijgende loonkosten en vindt niet alle vacatures ingevuld. Waren alle vacatures wel vervuld, dan waren de salariskosten volgens de GGD hoger uitgevallen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: één dag.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A7, Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn is de weg dicht tussen Kornwerderzand en Den Oever. Dat komt door dieren op de weg en je vertraging is hier een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De brandweer rukte zondagochtend uit voor een brand in de Baarderhout en in Rugowaard. Rond 7:30 kwam de melding binnen. Een picknicktafel in het speelbos stond in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie zoekt de daders. Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Bij de Van Harenlaan in Alkmaar, vlakbij de rotonde met de Koelmanlaan, is een waterleiding lek geraakt. Het water kwam zaterdagavond uit de grond omhoog. Het fietspad is afgesloten. Vermoedelijk is de leiding beschadigd door boomwortels. BWN onderzoekt de oorzaak en gaat de leiding repareren. De minderjarige terreurverdachte die deze week in Alkmaar werd aangehouden, blijkt uit de Rijp te komen. Burgemeester Anja Schouten onderbrak haar vakantie om fractievoorzitters bij te praten. Volgens de gemeente is er geen concrete dreiging. Een wijkteam gaat in de Rijp in gesprek met bewoners. De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn is de weg dicht tussen Brezandijk en Den Oever. Dat komt door een paard op de weg. Je vertraging is nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: mis het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live in concert.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A7 Heerenveen-Hoorn. Bij Den Oever 8 kilometer vanaf Brezandijk is je vertraging een half uur. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door werkzaamheden. Bij Beverwijk Oost 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De brandweer rukte zondagochtend uit voor een brand in de Waarderhout en in Rugowaard. Rond 7:30 kwam de melding binnen. Een picknicktafel in het speelbos stond in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie zoekt de daders. Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Aan de Van Bladerenweg in Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een caravan volledig uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakten de gevel en garagedeur beschadigd door de hitte. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. Niemand raakte gewond en de weg was tijdelijk afgesloten. Een grote zoekactie in Rugowaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westtangent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later. Hij was gaan wandelen terwijl ze een scootmobiel opladen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Hoever nog 4 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. En die vertraging heb je ook op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar door de werkzaamheden. Bij Beverwijk Oost 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op bedrijventerrein Boekelameer in Alkmaar is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. In de nacht van zaterdag op zondag botste die bij een tankstation aan de Olivijnweg tegen een opstaande stoeprand. Getuigen zagen de auto na het tanken wegrijden en botsen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Achter sporthal Dijmels in Heerhugowaard heeft zondagochtend een scooter in brand gestaan. De melding kwam rond 5 uur binnen, ter hoogte van de spoorlijn en de Titanialaan. Bij aankomst van de brandweer stond de scooter al volledig in brand. Van het voertuig is nauwelijks nog iets over. De politie onderzoekt de oorzaak. De noodopvang voor asielzoekers in sporthal Het Vennewater in Heiloo verloopt rustig. Sinds begin juli verblijven er ongeveer 60 mannelijke asielzoekers. Volgens de gemeente hebben zich geen incidenten voorgedaan. Buurtbewoners die zich vooraf zorgen maakten omschrijven de sfeer nu als rustig en de bewoners als vriendelijk. De opvang sluit op 16 augustus. Een man op een scootmobiel is vrijdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een aanrijding op de Geesterweg in Akersloot. Hij werd aangereden door een automobilist en naar het ziekenhuis in Beverwijk gebracht. De Geesterweg was tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlaag waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost 3 kilometer file. En op de A22 de alternatieve route voor de A9. Vanuit Velsen naar Beverwijk 5 minuten vertraging bij Beverwijk Oost. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Daar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde twee managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van één van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Terwijl Poetin, Trump en Netanyahu rustig doorknallen, Zuid-Europa opbrandt en de lage landen langzaam uitdrogen, zitten wij hier weer gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Amerikanen, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

Hallo Kirsten Duisteek. Rest van Nederland. Hello Europe. Hello World. En good morning USA en Canada. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 982ste souvenirs. En ook deze week kreeg ik weer leuke mailtjes. Onder andere weer van een Johan uit ons eigen bergen. Hij is momenteel met zijn vrouw Suzanne op vakantie in Namibië. Ja, en daar is het weliswaar midden in de winter. Maar dat valt toch nog reuze mee. Daar hebben ze prima zomerweer in mijn ogen. Windstil, een strak blauwe hemel en een mooie 23 graden. Ja, daar teken ik voor in de zomer hier in Nederland. Johan en Suzanne zijn inmiddels enkele dagen in Windhoek, de hoofdstad van Namibië, en gaan de komende 2 weken op rondreis door de winterse Afrikaanse woestijnen en wildernis. Ja, Johans moeder is aanstaande woensdag jarig, en omdat ze geen idee hebben of hun telefoons daar wel werken midden in de rimboe, willen ze haar alvast feliciteren hier in Souvenirs en verrassen met een mooie song. Waarover later meer. Want we begonnen natuurlijk weer met onze eigen John Prine, die met mijn levendige hulp weer de prachtige tune van de show zong. Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mijn choreograaf. En heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Johan een gezellig mailtje aan Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt, Niko@rtv80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.

En zo begonnen we onze rondje verjaardagen vandaag in het broeierig warme Nashville in Tennessee. De hittegolf die hier al bijna 2 weken stand hield, ja, heeft vandaag een nat en grijs dipje met regen, onweer en een graadje of 26. Maar morgen stijgt de thermometer weer tot dik boven de 30 en keert de hittegolf terug. En dat blijft zo tot het eind van de week in ieder geval. De familie Crowell viert de 76e verjaardag van papa en opa Rodney dan ook heerlijk in hun koele villa. Ja, Rodney en zijn vrouw Claudia waren stom verbaasd natuurlijk dat we helemaal vanuit dat verre Nederlandse bergen zijn gekomen om hem te feliciteren. Ja, we kregen een ijskoude corona met een schijfje citroen. En Rodney stapte samen met onze vaste souvenirsmedewerkster Emily Harris het in de binnentuin neergezette podium op en trakteerde ons op het prachtige en mooi bij deze vakantietijd passende The Traveling Kind. Ja, en wat gebeurde er nog meer in week 32, oftewel de eerste volle augustusweek? Nou, 361 jaar terug, ja, toen werd er in de eerste augustusdagen een heuse zeeslag uitgevochten voor de kust van ons eigen mooie bergen. Ja, in de week van 1665, ja, versloeg de Nederlandse vloot onder leiding van Michiel de Ruiter de Engelse in de toenmalige Bergense Baai. En in deze week van 1982, nog maar 44 jaar terug, bracht Philips dochter Polygram hun allereerste cd op de markt. Het ABBA-album Visitors. Dat zilveren schijfje dat een ware revolutie veroorzaakt in de muziekindustrie heeft het stokje echter al weer doorgegeven aan streaming audio en voor een heel belangrijk deel teruggegeven aan het medium dat het eigenlijk had moeten vervangen. Ja, die heerlijke langspeelplaat, oftewel de LP. En in deze week van 1811 verplichtte keizer Napoleon Bonaparte de inwoners van de Lage Landen een familienaam te kiezen. Ja, en die te laten registreren. Onze achternamen vieren dus deze week hun 215e verjaardag. Verder kwam in deze week van 1960 de anticonceptiepil op de markt. En dat is dus nog maar 66 jaar terug, hè? Het pilletje dat de mensheid en vooral hoe we met elkaar omgaan behoorlijk heeft veranderd. En dan tot slot begon in deze week van 1964 een groep enthousiaste teenagers onder leiding van Mick Jagger aan de sloop van het Scheveningse Koorhuis. Ja, het Stones concert 62 jaar geleden, waar ik overigens live bij was, eindigde na 20 minuten in een absolute chaos. Ja, het publiek was alvast begonnen met de sloop van het koerhuis. Ja, ik wist zelf het pand snel en ongeschonden te verlaten, want van huis uit ben ik niet zo'n sloper. Nee. We blijven nog even in Nashville, want dat was ook de laatste woonplaats van die van origine Cubaanse singer-songwriter Raul Malo, frontman van de Mavericks. Raul overleed vorig jaar december en vandaag op zijn 61ste geboortedag zijn familie en vrienden en de overgebleven Mavericks naar het huis van Raul in Nashville gekomen om samen met zijn vrouw Betty en hun zonen, Dino, Victor en Max, mooie herinneringen op te halen. Ook hier verblufte reacties dat we vanuit de Dutch Mountains zijn gekomen om Raul mede te herdenken. Betty serveert ons een Cuba Libre. En samen gaan we luisteren naar de grootste Mavericks hit bij ons in de Lage Landen. En toch altijd geweldige en aanstekelijke Dance the Night Away.

Vanuit de VS staken we die Atlantic over naar het vandaag grijze, frisse en regenachtige Ierse Gweedore in County Donegal. In de plaatselijke pub al hier is er een gezellig feest ter gelegenheid van de 74ste verjaardag van Moya Brennan. Je weet wel, de voice van Clement. En ook Moya was flabbergasted toen ze ontdekte dat we haar vanuit het Nederlandse Bergen zijn komen feliciteren. We kregen hier uiteraard een heerlijke pint Irish Guinness, ja. En Moya stapte met haar vriend en collega Paul Jong het podium op en trakteerde ons op een werkelijk prachtige uitvoering van het door Joni Mitchell geschreven Both Sides Now. En gelijk hebben ze, want het kan absoluut geen kwaad om de dingen ook eens van de andere kant te bekijken, ja. Snel terug naar de States, naar Seattle in de State of Washington, waar het gewoon heerlijk zomerweer is. Ja, het is hier wisselend bewolkt met 23 graden, dus prima uit te houden. De virtueuze country jazz bluegrass fiddler Mark O'Connor viert hier vandaag zijn 65e verjaardag, dan ook met een heerlijk tuinfeest in zijn prachtige, lommerrijke tuin. En ook Mark is zo'n artiest die echt met zo goed als alle grote sterren in de VS heeft opgetreden of opnames heeft gemaakt. Ja, zijn fiddle is dan ook te horen op echt honderden albums van alle grote sterren, ja. Ook hier alom verbazing dat we zijn verjaardag in de Nederlandse kust en Duitsland niet zijn vergeten. We krijgen hier een Budweiser van de tap. En Mark stapt samen met zijn vrienden Vince Gill, Steve Warner en Ricky Skeks het in de tuin opgebouwde podium op en speelt totdat onze nieuwscollega's weer ingrijpen het prachtige Restless.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De brandweer rukte zondagochtend uit voor een brand in de Waarderhout in Rugowaard. Rond 7:30 kwam de melding binnen. Een picknicktafel in het speelbos stond in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen. De brand is vermoedelijk aangestoken. De politie zoekt de daders. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Bij de Van Harenlaan in Alkmaar, vlakbij de rotonde met de Koelmanlaan, is een waterleiding lek geraakt. Het water kwam zaterdagavond uit de grond omhoog. Het fietspad is afgesloten. Vermoedelijk is de leiding beschadigd door boomwortels. DWN onderzoekt de oorzaak en gaat de leiding repareren. De minderjarige terreurverdachte die deze week in Alkmaar werd aangehouden blijkt uit de Rijp te komen. Burgemeester Anja Schouten onderbrak haar vakantie om fractievoorzitters bij te praten. Volgens de gemeente is er geen concrete dreiging. Een wijkteam gaat in de Rijp in gesprek met bewoners. De drie verdachten blijven voorlopig vastzitten. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

nieuws gingen we even 63 jaar terug in de tijd. Ja, naar de eerste augustusweek van 1963. Bob Dylan stond toen op de bovenste plaats van de Amerikaanse Hot 100... met zijn onverslijdbare blowing in the wind. Een song die is inmiddels weer helemaal terug is op de Amerikaanse lokale en regionale radiostations. En daar als geuzenzong wordt gedraaid. En die in die 63 jaar nog steeds niets aan zeggingskracht heeft ingeboet. En in de afgelopen week is door een tragisch motorongeluk op 56-jarige leeftijd mijn muzikale held Glenn Hansard overleden. Ja, een man die in de Ierse... Iedere Ierse song die hij zong, ja, zijn Ierse hart liet spreken. En daarvan ieder optreden eigenlijk een onvergetelijk muzikaal souvenir opleverde. Daarom vandaag als muzikaal monumentje voor de song waarvoor hij een Oscar kreeg. Ja, hier uit de film Once, waarin zij ook de hoofdrolspelers zijn. Glenn Hansard en de Tsjechische Markéta Irglova en het prachtige Falling Slowly.

Ja, en na dat prachtige Falling Slowly van Glenn Hansard en Markéta Iglova, als monument voor Glenn keerden we met het prachtige, met de piano van Dr. John en het prachtige Quatre Paris terug bij ons eigen bergen, bij het The International Holland Music Sessions natuurlijk, ja. Want Dr. John heeft ook op dat beroemde New Yorkse muziekinstituut Juilliard School of Art piano leren spelen. Maar hij was klaarblijkelijk niet goed genoeg om als potentiële soloartiest ook naar Bergen te mogen afreizen. Want daarvoor komen alleen de toppers onder de conservatoria studenten in aanmerking. De 37e editie van dit feest was door de vorige... We hebben de 37e editie van dit feest, ja. En de vorige directeur, Perry Rijsma, die heeft dat wereldwijd op de kaart gezet. Maar nu staat het onder de bezielende leiding van de directrice die zelf ook muziek maakt. Maria Paula Meijer, ja. En in de hele komende week nog zijn er concerten in Warmhuizen, Stompetoren, Beets, Enkhuizen, Castricum, Alkmaar, Egmond aan de Hoef, Den Hoorn op Texel en last but not least in onze eigen Bergense Ruïnekerk. Daar is ook overigens aanstaande zaterdag 8 augustus het altijd geweldige marathonconcert dat het festival afsluit. Kijk op de website van IHMS voor de nog beschikbare tickets voor concerten en masterclasses als je er zelf ook eens een keer bij wil zijn. Het is echt de moeite waard. Daarom ook vandaag nog een souvenirs waarin naast de oorlogen, crisissen en de waan van de dag ook de International Holland Music Sessions als rode draad doorheen loopt. En voor een mooi voorbeeld van een klassiek geschoolde muzikant in de pop gaan we naar het Californische Los Angeles, thuisbasis van de pianist en singer-songwriter Randy Newman. Randy, die zijn pianoopleiding net als Dr. John ook op Juilliard School of Arts kreeg, was het laatste decennium hoofdzakelijk druk met het schrijven van filmmuziek. Overigens familiedingetje, want Randy heeft ook twee ooms die zich daar dagelijks mee bezighouden en ook beroemd mee zijn geworden. Vanuit het niets kwam Randy echter weer op de proppen met een nieuw album. Dark Matter heet dat. En we gaan nu luisteren naar zijn prachtige en breekbare Lost Without You, waarop de klassiek opgeleide Randy niet alleen zingt, maar zelf de piano bespeelt en prachtig wordt begeleid door het Los Angeles Symphonic Orchestra.

tomatoes in the yard. Naked by the mirror, putting up

Ja, na dat prachtige Lost Without You van die heerlijke singer-songwriter Randy Newman gingen we vanuit Los Angeles naar het Texaanse Sequin, vlakbij Austin. De laatste woonplaats van de singer-songwriter Nancy Griffith. En zij zong begeleid door die destijds cum laude op Juilliard afgestudeerde pianist Matt Rawlings en het complete Boston Philharmonic Orchestra het prachtige door Tom Waits geschreven San Diego Serenade over de gewone dingen die je eigenlijk pas gaat zien als ze er niet meer zijn. Als je ze mist, dus ja. Ja, en over missen gesproken, ik mis onze aan corona bezweken John Prine eigenlijk nog iedere dag. Ja, raar als zo'n anker in je leven er plotseling niet meer is. En bovendien ook nog door dat rottige virus, ja. Maar gelukkig hebben we John's prachtige muziek nog. Luister maar eens naar zijn heerlijke Aimless Love. Zinloze liefde.

0: Ja, na dat heerlijke aimless love van onze eigen John Prine was het tijd voor een verzoekje. Elise uit Bergen is in de komende week jarig en van verschillende kanten kwamen er verzoekjes voor haar binnen. Dus Elise en Kaatje ook, alvast van harte gefeliciteerd van jullie Bergense vrienden en vriendinnen. En ik heb de verzoekjes weer even in mijn hoed gegooid en onder toeziend oog van mevrouw de Graaf hebben we er een uitgehaald. Ja, zodoende gingen we speciaal voor jou vandaag naar het St. James Theater op Broadway in New York, waar de boss Bruce Springsteen samen met de zangeres Patti Scialfa het op je lijf geschreven Tougher van de rest voor je zongen. Waarmee het weer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag. 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar. Want we zitten midden in een toch nog wat klassiekerige Souvenirs. Souvenirs is een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. Dan heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje. Stuur dan een gezellig mailtje naar Nico. En dan schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl. Oftewel Nico@rtv80.nl.

Ja, en voor de opening van het tweede uur gingen we naar Irving Park, een voorstad van Chicago in Illinois. Ja, woonplaats van Jeff Tweedy, die jullie zouden kunnen kennen als de zanger-gitarist van de band Wilco. En Jeff verraste ons met een prachtige uitvoering van Bob Dylan's Simple Twist of Fate. Een nog altijd hoog actuele song in deze bizarre tijden vol nepnieuws en complotdenkers. Ja. En als bewijs dat de oudjes het nog best doen, gaan we nu even naar Maywood in New York. Thuisbasis van een idool uit mijn tienertijd, Dion. De inmiddels 87 jaar jonge Dion DiMucci, die zich eenvoudigweg Dion noemt als hij op het podium staat, scoorde in de 50s en 60s van de vorige eeuw wereldwijd een hele rij hits. En bracht na jaren stilte plotseling aan het begin van deze eeuw achter elkaar 3 succesvolle bluesalbums uit. Ja. En ter gelegenheid van zijn autobiografische boek The Rock'n'Roll Philosopher bracht hij een heerlijke nieuwe doo-wop-achtige single uit, waarmee hij terugkeert naar zijn roots. Al die liedjes uit de vorige eeuw, dat waren een beetje doo-wop-achtige liedjes. Dit nummer heet New York Minute. Een liefdesverklaring aan zijn stad New York en aan zijn Suzanne, de vrouw met wie hij overigens al 63 jaar is getrouwd.

0: Ja, en na dat leuke New York Minute. Ja, van die jarige, die 87-jarige Dion, waarbij je absoluut niet kon horen dat hij al 87 is, gingen we naar Nashville, Tennessee, waar onze vaste souvenirsmedewerster Emmylou Harris, bijgestaan door nog zo'n krasse knar die maar doorgaat, de inmiddels 93-jarige Willie Nelson, het prachtige Gulf Coast Highway voor ons zongen. Want ja, mevrouw de Graaf en ik, wij missen ons Zweedse paradijs af en toe wel een beetje in de zomer. Hè. Onze kinderen die er dan in de zomer naartoe gaan en het huis bewonen, sturen wel regelmatig mooie plaatjes, maar de heimwee gaat er niet helemaal van over. Nee. En na wat oudere heren is het nu hoog tijd voor een ook al wat ouder wordende dame. Ja, die echter ook nog steeds haar mannetje staat. En dan heb ik het. Ja, het gaat eventjes. Nee, dat gaat helemaal niet goed, joh. Nee. Nee, ja, ja. Dat heb je, hè? Ja. Ik zag net dat. Ik probeer een cd op te starten, maar iedere keer als ik het nummer kies wat ik wil hebben, dan gaat hij terug naar nummer 1. Ja, en dat is de bedoeling niet. Dus ik ga hem gauw even in de andere cd-speler stoppen. Kijken of dat wel goed gaat, ja. Nou, dit lijkt te zijn gelukt. Ja, ja. Dus die dame, dan heb ik het over de roodharige singer-songwriter Bonnie Raitt, die inmiddels de 70 ook al royaal is gepasseerd. Maar die net als de voorafgaande heren nog altijd lekker doorgaat. Ja, op naar het Californische Burbanks. Hier is ze speciaal voor jullie. Postuum, bijgestaan door onze eigen John Prine en haar prachtuitvoering van het door John geschreven Angel from Montgomery. Nee, nee, dat. Ja, dit is toch wel erg, hè? Ja, monumental.
1: To bring out a friend of mine who wrote this next song.
0: Gelukt.
1: John Prine.

en naar dat prachtige Angel from Montgomery van Bonnie Raitt met onze eigen John Prine was het tijd voor het verzoek van Johan uit ons eigen Bergen, waarover ik in de inleiding al sprak. Ja, Johan en Suzanne zijn momenteel op vakantie in Namibië en daar is het weliswaar midwinter, maar ze hebben er in mijn ogen prima zomerweer, volop zon bij een mooie 23 graden. Ideaal zomerweer volgens mij dus, ja. Ze zitten nu al enkele dagen in de hoofdstad van Namibië, Windhoek, en gaan de komende 2 weken op rondreis door de winterse Afrikaanse woestijnen en wildernis. Ja, Johans moeder is komende woensdag jarig en omdat ze geen idee hebben of hun telefoons daar werken in de Rimboe, vroegen ze me haar vandaag alvast in souvenirs te feliciteren en te verrassen met het nog altijd prachtige Try to Remember van Harry Belafonte. En ditmaal echt van vinyl. Ja, een nummertje van vinyl. Je hoorde hier en daar een tikje, maar die meer dan 60 jaar oude plaat, ja, die is nog eigenlijk in een redelijk goede staat, mag ik wel zeggen. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, nog net even terug naar Nashville, Tennessee. Waar de singer-song

songwriter Matrasja Berg voor ons klaarstaat. Met een drietal klassiek geschoolde muzikanten. De pianist Breeze Winans. En de strijksters Chris Wilkinson en Tammy Rogers. En de celliste Tammy Rogers, die heeft ook deelgenomen in ons eigen bergen, Mooie Bergen, aan dat International Holland Music Festival. En is toen destijds ook wel met de professor, de altijd dorstige professor, mag ik wel zeggen, doorgezakt in de allerliefste. Hier is Matrasja Berg en een prachtige klassieke begeleiding en haar mooie Back When We Were Beautiful.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op bedrijventerrein Boeklameer in Alkmaar is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. In de nacht van zaterdag op zondag botste die bij een tankstation aan de Olivijnweg tegen een opstaande stoeprand. Getuigen zagen de auto na het tanken wegrijden en botsen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een fietster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Herenweg in Heilo. Het ongeval gebeurde in een bocht. Ambulancepersoneel bracht de vrouw naar het ziekenhuis. Over haar verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Aan de Van Bladerenweg in Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een caravan volledig uitgebrand. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar een naastgelegen woning. Wel raakten de gevel en garagedeur beschadigd door de hitte. Tijdens het blussen ontplofte een gasfles. Niemand raakte gewond en de weg was tijdelijk afgesloten. Een grote zoekactie in Herugowaard bleek vrijdagmiddag loos alarm. Hulpdiensten rukten uit naar de Westtangent nadat een scootmobiel zonder bestuurder langs het water was gevonden. Brandweer, politie en een duikteam zochten naar een mogelijke drenkeling. De eigenaar meldde zich later. Hij was gaan wandelen terwijl ze een scootmobiel opladen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Onder het nieuws gingen we naar het Californische Sebastopol. De nieuwe thuisbasis van die performer, singer-songwriter en duivelskunstenaar Tom Waits. En de ouders van Tom zagen in hun home, in hun zoon ook een pianotalent. En zodoende belandde ook hij op de muziekafdeling van Juilliard School of Arts in New York. Maar dat bleek niks voor onze Tom, hè. Hij was toen ook al behoorlijk tegendraadse rebels. En dat is hij eigenlijk zijn hele leven lang gebleven. Hij werd dan ook in het eerste jaar al van Juilliard afgestuurd, ja. Maar hij speelt evengoed nog altijd prachtig piano. En bovendien ook nog op een absoluut onorthodox manier. We luisterden naar zijn geweldige ruggensteuntje voor iedereen die in deze barre tijden wat steun kan gebruiken. Het nog altijd geweldige Hold On. En tja, het zuiden van het land zit alweer in de vierde hittegolf van dit jaar. De natuur slaat duidelijk terug en eigenlijk weten we niks beters te bedenken dan een hitteprotocol. Ja, waarin mensen van mijn generatie worden aangeraden heel veel te drinken. Ja, dus gaan we voor een ruggensteuntje voor alle 65-plussers naar New Orleans in Louisiana. Ja, woonplaats van die bijzondere singer-songwriter Mary Gauthier. En Mary heeft een... Die heeft geen advies nodig om te drinken. Dat zit bij haar gewoon in de genen. Hier is ze met haar nog altijd geweldige I Drink.

fix a drink and sit down in his chair.

Ja, na even met Mary Gauthier te zijn doorgezakt. Ja, want voor 2 liter vocht moet je wel minstens 8 glazen bier naar binnen zien te werken. En daarna gingen we naar Minneapolis in Minnesota. Thuisbasis van Elle Cordova. Ja, die in het coronatijdperk met beperkte techniek, maar toch heel professioneel, wekelijks geweldige covers op het internet zette onder de artiestennaam Reina Delsiet. Dat doet ze nu nog steeds, maar dan weer gewoon lekker onder de eigen naam Elle Cordova. Ja, en onder de titel Happy Sunday Morning zet ze samen met haar vriendin Toni Lindgren nog regelmatig geweldige livecovers op dat wereldwijde web. En vandaag werden de meisjes daarin bijgestaan door hun muzikale vrienden David en Andrew, die ze op een festival hebben ontmoet. Ja, we horen een prachtversie van de Alison Krauss song The Lucky One, waar het plezier van samen muziek maken gewoon vanaf spatten. Ja. Snel de grote plas weer over naar Ennis in County Clare, Ierland, thuisbasis van die geweldige Ierse zangeres Maura O'Connell. En Maura zingt voor ons het prachtige door Nancy Griffith geschreven Trouble in the Fields, waarop zij wordt bijgestaan door Ierse klassiek geschoolde celliste Vivian Long. En ja, ook die Vivian was ruim 20 jaar geleden deelnemster aan die International Holland Music Sessions in ons mooie Bergen.

Ja, en na dat prachtige Trouble in the Fields van Maura O'Connell met die geweldige cello van Vivian Long, die ook een deelnemster was aan die International Holland Music Sessions. Ja, was er een bijzondere combinatie van twee artiesten die zelf ook regelmatig hier in Souvenirs te horen zijn. En dan heb ik het over de singer-songwriters Malcolm Holcomb en Iris Dement. Een verrassend mooie duet, Black Bitter Moon, ja, dat vond ik ergens gewoon op het wereldwijde web. Ze hadden me er niks van verteld en daarom wilde ik het jullie even niet onthouden, ja. En daarmee komt het eind van deze laatste wat klassiekerige souvenirs alweer in zicht. En moeten we als de donder weer op huis aan. Maar nog wel even via Glasgow natuurlijk, voor de lieveling van Schotland en die van Huize de Graaf Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat je alle ellende vergeet hè, als ze zingt. En ze vond het weer een heerlijke show vandaag. Want toen ik haar vroeg wat ze ervan vond, gaf ze me een kus op beide wangen en zei: Wonderful, Nico. 'Cause this is the life.

was dan weer Souvenirs. De Christus muziekshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Kijk als je naar een van die concerten van die International Holland Music Sessions wilt op IHMS, ja, op het internet. En blijf gezond. Dan proberen wij dat ook. En horen jullie me volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijden. Voor weer zo'n heerlijke muzikale souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

0: plaatje van de Walker Brothers. Het heet Experience, maar iedereen zong natuurlijk Lieve Bella Beer, hè? Ron Brandstede bestaat je ook namelijk.
1: Staat er Ron Bella Beer?
0: Ja. Weer heel veel lekkere, gouden oude muziek op je radio. En dit is Johnny Cymbal en Mr. Bassman.

0: zingen.
1: Bla bla bla bla bla bla bla.
0: Zou ik bijna meegezingen, hè?
1: Ja, bla bla bla bla bla of zoiets.
0: Maar.
1: We gaan nu weer naar
0: de
1: musical.
0: Zo is dat.
1: We hebben nou een musical, dat heet Hair. En het nummer wat we gaan draaien, heet ook Hair.

0: dat was uit de musical Hair. Maar ja, hij is al heel oud. De titelsong is Hair.
1: Ja, ja. Ja. En nou, hoe heb jij je haar?
0: Gewoon normaal, jij?
1: Maar bij mij begint het alweer lang te worden.
0: Ja, het wordt tijd dat we naar de kapper gaan.
1: Ja, zeker, zeker. Wat
0: maar
1: nu?
0: We gaan nu naar Broek Benton. Rainy Night of zoiets.
1: Rainy Night, ja.

0: We missen dat al de hele tijd, hè?
1: Maar het is ook wel een oud liedje, hè? Ja. Een oud liedje. En toen regende het nog wel af en toe op deze wereld. Hè?
0: Maar we gaan nu naar noodgeval. Heb jij wel eens een noodgeval gehad?
1: Een noodgeval? Nou, niet dat ik me kan herinneren, nee. Maar dit is ook weer eentje in die hele lange rij van platen die gebruikt zijn voor jingles en commercials.
0: Oh,
1: dit is voor een biermerk, geloof ik. Ja, biermerk.

0: Ja.
1: Dat was de noodgeval.
0: Ja, dit was een noodgeval, want hij houdt er in ene mee op, maar dat hoort zo. Zo'n staand einde noemen ze dat in vaktermen.
1: Nou, welk nummer gaan we nu?
0: Ja, dat is weer zo'n rubriek van ons.
1: Is dat ook weer van de reclames?
0: Nee, deze is nog nooit in een reclamespot geweest. Maar laat mijn mond maar houden, want straks zit er iemand van het reclamebureau te luisteren. En die denkt, hé, wat een leuk plaatje. Nee, we gaan nou naar de vaste rubriek, de Country Classic. En dat is dit keer van Barbara Fairchild. Ik had er nooit van haar gehoord, maar
1: nee,
0: ze zingt
1: ik ook niet.
0: Heel erg leuk. Ze zingt namelijk You Can't Put a City Girl into a Country Girl. Oftewel, je kan van een plattelandsmeisje geen stadsmeisje maken. En andersom gaat het ook niet.
1: Andersom gaat het ook niet.
0: Daar gaat het over.

0: Ja, dat was een mooi nummertje.
1: Leuk nummertje, hè?
2: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch.
2: Ja, ik heb hier een cd'tje en dat heet That's Folk. En daar staan allemaal folknummers op. En toevallig eentje daarvan heb ik geschreven en geproduceerd. En dat heet...
0: Oh ja?
2: Ja. Dat heet Rust and Dust. Oftewel roest en stof. Omdat op die cd stonden allemaal van die oude folknummers. Toen zei ik, ja, dat is een beetje stoffig. En toen zei Hans, die zei, ja, dat is ook een beetje roestig. Nou, toen hebben we roest en stof geschreven. Rust and Dust.

hele kleine studio, maar het werkte allemaal, beste mensen. Dat was Rust and Dust van Hans Witkamp. En wij gaan naar Chicago and You're the Inspiration.

0: Ja, die inspiration.
1: Heb jij inspiratie dan opgedaan?
0: Jazeker, nou.
1: Ja?
0: Ja, ik ben weer in onze stoffige archieven gedoken.
1: En wat gaan we nu draaien?
0: We gaan nu een jeugdzonde van, hoe heet die, Bob Dylan laten horen.
1: Oh, Bob Dylan.
0: Ja, ja.
1: En met wat? I want you.
0: Zie ik dat net? I want you, ja, ja. Dat is wel heel direct. Hè? I want you. Je kan zeggen van ga je gezellig mee uit of ga je mee eten of zo.
1: Nee, nee,
0: I
1: want you.
0: Ik wil je. Oké, nou, vooruit maar.

0: wel een lekker plaatje, hoor. We gaan naar het bekende duo Simon en Garfunkel en I Am A Rock. Ik ben een rots in de branding.
1: Ja? Oh ja, ben jij een rots in de branding?
0: Ja, dat weet je toch.

0: Simon and Garfunkel, I am a rock, I am an island. Ja, je zal het maar allemaal tegelijk moeten wezen, heb je een drukke dag. We gaan even kijken, want we blijven nog even in de jaren 60.
1: En wat gaan we nu dan voor het liedje draaien?
0: Het was een verre Grieknaar en die kwam uit België. En okay. hij zong Ring, Ring, I've Got to Sing. Het is een hele simpele tekst.
1: Een hele simpele tekst, ja.
0: Ja, maar het is een mega hit geweest.

december, hè? Ferd Grieknaar. Ring, ring, I've got to sing. Maar helaas is hij vrij jong aan kanker gestorven. Dat is dan wel weer jammer van zo iemand. Want ja, je had hem toch een hele mooie carrière gegund. Maar helaas, de dood laat zich niet tegenhouden. We gaan naar de Easy Beats. En ze zijn altijd blij als het weer vrijdag is. Want dan krijgen ze weer een lekker vrij weekend natuurlijk. Friday on my mind.

0: Generation Friday on my mind. En dan nu weer een plaat die verschijnt in die lange rij van jingles, commercials en dat soort grappen.
1: Ja?
0: Jawel, dit was namelijk het instrumentale stukje van deze plaat. Dus niet de zang, maar het instrumentale stukje was aan elkaar geplakt, als het ware. En dat was dan de achtergrondtune van de Vara Drive-In Discotheek.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: Wel.

0: Ja, wel, hè.
1: Wat een grappig nummer.
0: Ja, leuk nummer. We gaan naar de surfboards, hè. Want ja, het is natuurlijk lekker weer om te surfen. Het is lekker zonnetje en een beetje wind zo. Lijkt me wel leuk. En de Beach Boys, die zijn daar onlosmakelijk aan verbonden. Hier is Sloop John B.

0: gekomen.
1: Ja, blijkbaar wel, want ze hebben nog een heleboel andere plaatjes gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk wel vervelend als je op het strand bent en dan schijnen er weer allerlei regeltjes te zijn. Dan komt de politie weer en dan, ja, dan krijg je weer een boete voor dit en boete voor dat. Je kent dat wel, hè? Nou ja, dat was zo'n beetje de inhoud, denk ik, van deze tekst. We gaan dan nu weer gewoon naar Volendam. En dan gaan we met de Cats
0: draaien.
1: De Cats gaan we draaien, ja. Ik raak zo langzamerhand ook een beetje van streek van het warme weer, hoor. Nou, plaatje met een vraagteken. Why? Waarom?

0: vragen wel eens mensen aan mij van, waren ze nou live ook echt zo goed? Nou, ik heb ze één keer live zien optreden. Maar moet ik wel erbij zeggen, dat was met het Metropoolorkest.
1: Oh ja, was dat met het Metropoolorkest?
0: Ja, toen nog onder leiding volgens mij van Dolph van der Linden. En die man die kon dirigeren, dat wil je niet weten. En dat klonk nog beter als een studioopname, echt waar.
1: Oh ja.
0: Intussen eventjes After Midnight. Eric Clapton.

0: bijna aan het einde van deel 1 van de Flashback Show.
1: En zometeen komen we weer terug, hè? Komen we weer terug voor deel 2 natuurlijk.
0: Tot straks,
1: hè,
0: ja, bij deel 2.
1: Ja. Nog een stukje Exception.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
5: De Flashback Show.
4: En dan nu de Flashback Show.

0: Ingrid. Hè? Ik zat er net te denken, waarom rijden die mensen nou op een paard door de woestijn? Dat is toch helemaal niet geschikt, een paard, om door de woestijn...
1: Nee, er horen toch kamelen dan te zijn?
0: Ja, wou ik net zeggen. Nou ja, het is ook maar een plaatje. Daarom. George Benson...

0: Give me the night. En ja, het liefste donderdagavond natuurlijk, hè, want dan zijn wij er weer. Hè.
1: Ja.
0: En jij natuurlijk weer met je
1: drie. We gaan weer naar Musical. En we hebben nu Moeder, ik wil bij de revue. Dat gaat over het leven van Wim Sonneveld.

Ja, leuk liedje weer dit keer in de rubriek The Musical. Dankjewel Ingrid. Intussen zijn wij aanbeland in de jaren 70 en een succesvol duo uit die tijd, Martha McNeil. Dit heet Aloha.

0: daar gaan ze weer. Duo Mouth en McNeil, dat heette Helloa.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat dacht ik ook, want dit is een hele mooie. Een korte titel, het heet If. Ja, gewoon If heet het. En hier is Brad.

If ook ooit eens gezongen. Nou, niet gezongen eigenlijk, maar gedeclameerd door Mr. Kojak, oftewel Telly Savalas. Maar ik vond deze versie toch net even mooier. Aretha Franklin, Spanish Harlem.

0: Ja, Rita Franklin was dat met Spanish Harlem. Nou heb ik wel eens van het Nederlandse Haarlem gehoord. Ik heb ook wel eens van het Amerikaanse Harlem gehoord. Maar Spanish Harlem nog nooit van gehoord. Ik betwijfel of dat echt bestaat.
1: Ik weet niet of dat bestaat.
0: Hou ons op de hoogte, luisteraars.

Ja, Love the One You're With. Steven Stills was dat van Crosby, Stills, Nash en Young van vroeger. We gaan naar een van de leukste plaatjes over de zomer die ik ken. En dit is mijn absolute favoriet. Hobby Horse and Summertime. It's

Mr. Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Ja, had de sheriff maar moeten bukken. We gaan naar Carly Simon en op deze plaats gingen er nogal een paar grote namen mee. Onder andere Mick Jagger, die zingt in het achtergrondkoor. En hoe is die andere ook weer? Harry Nilsson, ja. You're so vain, Carly Simon.

Carly Simon, you're so vain. Dat betekent zoiets als, jij bent zo verwaand. Ja, het is niet zo aardig om het over iemand te zingen, maar misschien had hij er wel om gevraagd. Het erna gemaakt, zoals men zegt. We gaan naar 10cc, een van de raarste nummers die ze ooit hebben gemaakt. Oh, Donna.

NCC en O'Donna. En dan gaan we nu luisteren naar een leuk liedje over de zonneschijn. Ja, misschien zijn er mensen bij die zeggen, nou, dat hoeft niet meer hoor, want het is zo heet, zo warm. Maar ja, het hoort er gewoon bij.

Lee Anker en Run to the Sunshine. En dan nogmaals The Cats, maar dit keer niet uit Volendam, maar uit Amerika, want daar hebben ze ook platen opgenomen. En dit was hun grote nummer 1 hit.

0: Ja, ik vind de manier van produceren van meneer Eubanks niet zo leuk als die van Klaas Leijen, maar dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Ze gingen er wel naar nummer 1 mee in de Hot 100 in Amerika.
1: En wie was nummer 1 dan?
0: De Cats, in Amerika.
1: Okay.
0: Ja, ja, het zijn maar heel weinig groepen die in Amerika nummer 1 hebben gestaan, die uit Nederland kwamen. Onder andere Shocking Blue had ook een nummer 1 hits. Er zijn nog een paar andere. Maar daarover dan later meer. We gaan nu naar Elvin Stardust en My Kookachoo-choo-choo.
1: Wat een aparte naam, Kookachoo-choo. Uit te spreken.
0: Nee, nee, nee. Moet je echt op gehoeven hebben.

0: dus.
1: Ja, koekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoekoek
0: wel, maar het heeft niet geholpen, denk ik. We gaan even luisteren naar Niels Sedaka. Oh, dat is een heel romantisch plaatje. Laughter in the

0: I hear laughter in the rain. Ja, ik denk dat sommige mensen inderdaad wel blij zouden zijn als er eens een paar flinke buien zouden vallen. Want het is veel te droog en het is zo triest. Hè. Ik heb een paar appelbomen in mijn tuin staan. Nou, die gooien alle kleine appeltjes eraf, want ze hebben gewoon niet voldoende voedsel ervoor.
1: Nee,
0: dus ze vallen er allemaal af. Wat zonde nou. En je mag ook niet gaan sproeien, hè, want dan krijg je ook een boete tegenwoordig. Als het zo droog is, dan mag dat gewoon niet. We gaan naar een instrumentaaltje. En dat was de tune van Radio Noordzee Internationaal. Les Reed, en hier is Man of Action.

koeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

geur van liefde, van weleer. Lijkt

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Wakey, wakey!
2: Luister,

0: jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
1: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
2: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
1: Oeh, oeh, oeh, oeh.
3: Kees, ben je daar?
4: Ja? Ja?
0: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
5: Hallo.
0: Redactie@rtv80.nl.
2: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
0: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
1: En doen we het stil op de radio.
2: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldige aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

wel staan met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat voor je me belt. Ik was net van plan om me nooit meer te binden, want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer door jouw aanblik verblinden, dus wacht nog wat voor je me belt.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 20:15 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 360 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.